Als stond een rockklassiker om Weltdag vom Rock, der tote wäre Black Sabbath. Nu vinden we Bon Jovi. Dat is weer al op. Feier, goedemiddag.